Lees de. Ik ben Birgen en Andoller. Zijn dit hier wel bij meer zo weer? Het gaat er thuis zo. Maar zegt immer dat Alger is een geert, dat stimmt niet. Dat stimmt niet. Nee.